0: Ik denk,
1: ja, hoe is het leven dan? Gaat zijn gangetjes, hè? Wat ga je vanavond doen dan?
2: Suipen.
1: Suipen en kruipen, vriend.
2: Laten we daar op houden.
1: Bang, bang. Your boys, boys in the building, mafiosa de Colombia, IBZL.
3: M2S Radio. M2S, le son de ta savoir.